0: Zondag op het NOK FM, 100 MHz.
1: Nu moet je de stem ik hier maar zagen.
2: Sinds mijn onnam me echt goed tip traten ja niet die me meer zo. Politie maakt lune, zie je dat lune. Oorlogkot, olinek, onnoekot, afenopinga, zo niet kiezen het in de rakpok. En nog een koeien ziekte komt je moet met zeer het akken in machtlutung aan het zoeken zoals de raktezaak.
1: Wer oezekten van NOK?
2: Torsdag den 13. august die vul je de jemi. Skuurt warme regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.